0: Hier mijn schone manvriend.
1: Dat gaat niet. Level 1, we have one patient complaining of neck pain, but is conscious.
2: Take a